0: the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out! Man, kijk, allemaal woon met die beste verfraaid troeteldieren. Kom, ik vertel jou van Java, die bekostigbare kost voor alle troeteldieren. Java wordt van topgehalte bestanddelen vervaardigd. Alle bestanddelen is speciaal geformuleerd volgens een hoë standaard en op wetenschappelijke wijze om die rechte verhoudings van voedingsstoffen te verkrijgen wat troeteldieren benodig. Daar wordt kost voor katten, voels, vissen, as ook honden en vegetarische honden vervaardigd. Wil jij nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef! Ek

0: tijd aan de mans te vergeven.
1: You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
1: Of music and sound.